moet minstens 10 jaar in Kokseide blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand te land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breydelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Frans minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toen ging het om 90.000 kinderen. Stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand ging in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breidelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.

Kom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Frans minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toen ging het om 90.000 kinderen. De stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand gingen in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand te land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breydelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
2: En wat nu? Terug naar de classic hits. Classic hits. Demerstad.
1: Demerstad, hou hem vast.
4: I've heard people say that too much of anything

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Frans minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toen ging het om 90.000 kinderen. Stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand ging in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breydelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. Krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid?

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De 38e editie van de Open Monumentendag vindt zondag plaats. Onder het thema In goede handen worden dit jaar de vele mensen belicht die zich dagelijks inzetten voor het behoud en de zorg voor ons erfgoed. Van architecten en gespecialiseerde vakmensen tot eigenaars en vrijwilligers. Ook de Leuvense vredegerechten nemen deel op twee verschillende locaties. Het Sint-Elisabeth Gasthuis in Diest en het Villerscollege in Leuven. De Limburgse brandweerkorpsen zijn weer aanwezig in de Hoge Venen om daar bijstand te verlenen na de grote natuurbrand. Met 3 bluswagens, 10 brandweerlieden en 1 officier biedt Limburg hulp bij de heropflakkeringen van de grootste natuurbrand ooit. Het is echter niet volledig duidelijk wat er precies van hen wordt verwacht. De zonecommandant van de brandweer Oost-Limburg uit kritiek op de hulp die Limburg biedt, want hij vindt het de taak van de brandweerzones elkaar te ondersteunen in acute situaties, maar vraagt zich af of er geen andere structurele oplossing mogelijk is nu. Want, en nu komt het, de inzet kost de brandweer Limburg tijd en middelen. En wie gaat dat betalen?
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De handelsoorlog tussen de VS en Canada escaleert. President Trump verbiedt binnenkort de invoer van verschillende Canadese producten zoals maple syrup, wijn, bier en sterke dranken. En ook komt er een invoertax van 50% op onder meer matrassen en golfkarretjes. Dit is een nieuwe vergeldingsactie nadat Canada ook een reeks nieuwe importtaxen lanceerde op Amerikaanse producten. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren. Ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
5: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
4: En op de US Open tennis staat Elise Mertens in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Nets-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft ook zo'n 20 graden.

met het kaffaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: zwart, ik rijd door trots. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtend gloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij het was zelf een liedje nog op de radio.

0: aan de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zaak

mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag. En we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald. Maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar wat snoeien wat het vorig jaar wel geworden is. Hè?
3: Maar ook nu belooft het dus een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal oversteken werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Doelman Thibaut Courtois past voor de Nations League met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd aan HLN nadat hij een gesprek had met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Courtois stopt wel niet bij de Rode Duivels. Zo wil hij er voor de EK-kwalificatiewedstrijden wel weer bij zijn. De Nations League begint op 25 september. Dan spelen de Duivels in en tegen Italië. Een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Het verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort Hans van Aken van Club.
5: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
3: Op 13 oktober speelt Club zijn tweede wedstrijd. Het neemt het dan op tegen het Italiaanse Inter Milaan. En in het tennis stoot Elise Mertens door op de US Open. Ze staat in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. En vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.
2: Je hoort nog eens wat. Dit is Demerstad. Hier hoor je thuis.

The Press, Cantara PP. Zo noemde vroeger je grootvader, hè? Je opa, nu is dat opie, hè? Dat moet allemaal nieuwer, hè? Nu is het opiopiop. Ja, al die nieuwe toestanden, Polar Steps. Hé, hey, de Polar Steps, ik heb gezien dat je al met een geweldige ecologische voetafdruk zit, hè? Ja, ja, maar je bent overal al geweest, hè? Joe Cocker, you are so beautiful. You are.

So beautiful. Joe Cocker, daarvan gesproken, is uw kleinzoontje al van school teruggekomen met de naam van zijn nieuw lief. Heeft hij al iets gevonden? Ja, dan is het een vlugge jongere. Hè? Nick Lowe, I love the sound of breaking glass. I love the sound of breaking glass.

Sacha Distel en Ma Femme. Eén goede raad, niet te veel stoeven op uw vrouw. Hè. Je moet zeggen dat ze niet kan koken, dat ze zich heel slecht kleedt, dat het een ambetante is en dat je thuis niks moogt. Want anders zijn die andere mannen ook geïnteresseerd, hè?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De nummer 1 in classic hits. Radio Demerstad.

Als radiojongetje ben ik daar ooit nog geweest, hè? In de studio's van Hilversum 3, hè? Met mijn grote boezemvriend, ook af en toe ruzie, met hem, Peter van Dam. Herman van Veen, Godly and Cream op Radio Demerstad, Under Your Thumb.

0: van Mossel in Diest? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

Fisher Z en So Long, So Long. En ik vertelde gisteren over van die grote vissen die ook op de halve maan zitten en ook op andere grote vijvers in ons land, hoor. De meervallen. En ik had al een visser aan de lijn die zei van ja, dat is inderdaad zo. Die bijten gelukkig niet naar de mensen, maar andere vissen zijn toch iets minder op hun gemak wanneer er zo een meerval op de plas zit. Fisher Z, en dit is Eric Clapton. Ook over gevaarlijke dingen. Cocaine.

0: Een van de sterkste Motowns eigenlijk, hè? The Supremes en The Happening. Weet je waar ik zo niet helemaal bij kan met dat onderwijs van ons? Wij kregen in der tijd, en dan heb ik het over 60 jaar geleden, wij kregen al moderne wiskunde. En geloof het of niet, dat krijgen ze blijkbaar nog altijd. Dat is dan toch ondertussen wel oude aftandse wiskunde, hè, zeg?
1: Tantas

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Walen. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Philippe De Walen.
4: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn verlenging, maar die verhuurder wordt ouder, wil dat eventueel zit een successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren in functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
3: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer nettoloon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar was nu wat het vorig jaar wel geworden is, hè.
3: Maar ook nu belooft het een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. Geen Thibaut Courtois in doel tijdens de Nations League-campagne van onze Rode Duivels. Dat heeft hij zelf gezegd na een gesprek met bondscoach Mark van Bommel. Courtois heeft het te druk met Real Madrid en vreest voor blessures. Hij wil wel in actie komen voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Al is een basisplaats voorlopig nog niet gegarandeerd. De Nations League begint trouwens op 25 september. En een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort verdediger Joaquin Seys van Club.
6: Ik denk dat we sowieso iets te veel individuele fouten maken. Op zich staan we goed en laten ze niet heel veel kansen creëren. Maar ja, we geven gewoon te makkelijk die doelpunten weg. En op dit niveau wordt afgestraft. Het is jammer dat we nu uiteindelijk die kans niet meer krijgen om die 3-3 te maken. Maar ik had wel het gevoel dat het kon. Ik denk niet dat we hier verdienen om te verliezen.
3: Op 13 oktober neemt Club Brugge het op tegen het Italiaanse Inter Milaan. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

Wang Chun, goedemorgen. Dance all days. Zo dansen met heel de dagen. Is dat wel veroorloofd? Is dat wel toegestaan? Want we moeten zo snel mogelijk 10 miljard bij elkaar zien te vinden. Dat is geen peulschil.

Festival, het programma met empathie, waardigheid en respect. Oké, ja goed, ik weet het, het is niet veel. Maar alle begin is moeilijk.

0: vrachtwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Jumbo, jumbo, jumbo. Alsof het allemaal nog zomer is. Maar helaas, dat is het niet. Want er hangen spinnenkoppen voor de zon. Spindrag, Ragga to Sunshine. Het plaatje had nooit beter kunnen komen. Dit zijn die Exciters op Demerstad. En tell him.

Tell him that you're never gonna leave him. Vertel hem dat je hem lief hebt. Ja, wij horen bij dat graag. Iedereen hoort dat graag. Die Exciters. De 60s in met Radio Demerstad. Hier hoor jij thuis. Hier zo. Hier bij ons, hè. Op FM in het Demerland. DAB Plus in Vlaams-Brabant. En via onze livestream. Op andere plaatsen, hè, waar dat niet kan. In de lucht, hè. Ja, zo simpel is het. Roxy Music. Love is the drug.

0: Met deze bottinnen ga ik over uw buik lopen. These boots are made for walking, Nancy Sinatra. Zo zijn wij niet van Radio Demerstad. Wij trekken onze sloeven aan om uw pantoffelhelden te mogen zijn.
1: Oh, nee.

0: van Vlaanderen.
1: Hallo.
0: De stem die je dag laat beginnen.
2: Nog tot 9 uur, de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad. En we gaan meezingen met een vers gekoppeld, gevormd koppel, zo moet ik het zeggen. Wat een moeilijk hoor. Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Together, we are strong.
3: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even

Patrick Juvet. Hij had het zitten, zijn voelsprieten stonden zo helemaal omhoog. Hè. Hij had gevoelens namelijk, en hij zingt daar ook over. I got a feeling. Iedereen heeft wel een persoonlijke top 100 met daarin zijn lievelingsliedjes. Ik heb dat ook. Bij mij is dat iets groter, zoals u wel vermoedt. Maar dit staat er zeker in. Oh Susie, van de Secret Service. Oh.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooydonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
8: De nummer 1.

blijft daar af, hè. Meet dat. Een pijl met gif aan, de Poison Arrow van ABC. Morgen om 20 uur kijk je in de UGC Cinemas in Aarschot naar de zebrafilm DJ Ahmed. De 15-jarige herderzoon Ahmed stuit bij toeval op een illegale nachtelijke rave. En daar gaat hij DJ spelen, hè? Die staat daar niet achter de discobar, maar DJ Ahmed die staat van boven op de minaret. En via muziek en dans wil hij weg uit zijn uiterst conservatieve omgeving. Dat is een manneken, hè? Zaterdag om 20 uur treedt Bert Bettes, gekend hem, Bert Voordekkers met zijn band Vixen 5 op in Den Egger in Scherpenheuvel. Ze brengen een avond vol rock, disco en pop. Na afloop is er nog een afterparty. Kan een stukje zingen, hoor. En zondag tussen 10 en 5 kan je naar aanleiding van Open Monumentendag in Diest monumenten, kerken, militair erfgoed, natuurpunten en kunstenaarswoningen verkennen. De rondleidingen zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. Gezien het beperkte aantal plaatsen. Wiltura. Waarom?

Bruce Springsteen en The River. Die ging toch ook verhuizen wanneer Trump in Amerika aan de macht ging komen, Bruce Springsteen? Ah, wel, maar hij mag hij toch, hij kan hij toch hier komen wonen? We hebben wij toch nog plaatsen aan onze river. Ai, ai, ai, ai. Wat is het nu, hè? Huh?

mij komen staan, want ik ben een triestige, hè, en dat zou gemakkelijk kunnen overslagen op het einde van de show. Dan ben ik heel triestig, hè, want dan moet ik u weer 22 uur missen. Hè. Dat is lang, hè. The Police, Don't Stand So Close To Me. Tot morgen. Young

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er dreigen 33 postkantoren te verdwijnen. 21 daarvan in Vlaanderen. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats. Het plan wordt vrijdag besproken door het kernkabinet. Het kadert in een besparing bij Bpost van 50 miljoen euro per jaar. Vooral de rustige kantoren dreigen opgedoekt te worden. Dus die met de minste klanten en waar vooral pakjes worden verwerkt. Een zware brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust, maar de brandweer is nog altijd op zoek naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Walen. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Philippe De Walen.
4: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn belegging, maar die verhuurder wordt ouder, wil dat eventueel zitten successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren in functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
3: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. Op de luchthaven van Zaventem is meer dan 500 kilo cannabis in beslag genomen. Die werden vanuit Canada naar ons land gevlogen. Het gebeurde eind augustus, maar de politie maakt het nu pas bekend. In totaal werden 8 mensen opgepakt, 4 van hen zijn aangehouden. De politie nam verder ook 4 wagens en enkele gsm's in beslag. Het onderzoek gaat verder. Wie sport voor het slapen kan beter tegen weinig slaap. Dat blijkt uit nieuw Canadees onderzoek. Wie voor een nacht van 4,5 uur slaap eerst 1,5 uur had gefietst, presteerde de volgende ochtend even goed op een geheugentest als mensen die niet hadden gesport, maar wel meer dan 8 uur sliepen. Het onderzoek toont dat sporten zorgt dat je langer diep slaapt en dat zorgt dan weer dat je geheugen beter werkt. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: wij zitten klaar voor de classics op de werkvloer na het Festival van Vlaanderen. Dankjewel Rudy voor weer een aangename ochtendspits. Classics at
1: work. Dirk Smeets van 9 tot 11.
0: Irene Cara en Fame uit de zomer van 1981. Vorige maandag was het de herdenkingsdag van Buddy Holly. Hij zou 90 jaar geworden zijn. Verhalen over die classics en over de ondernemers. Welkom op de werkvloer. Dit is Roy Orbison.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
7: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Dance classics, liedjes die je kent. Je kan ze meezingen in de wagen, thuis, op de werkvloer. Chic uit 1979. En weet je, I want your love. Welkom op de werkvloer, restaurant Nestor in Lubeek sluit volgende vrijdag de deuren na 14 jaar. En het Europees kampioenschap baanwielrennen in 2028 gaat niet door in de Velodroom in Heusden-Zolder, maar misschien wel in 2030. We hebben zoveel te vertellen en er zijn zoveel leuke liedjes die eraan komen. Dit is Genesis, Hold On My Heart.

0: Het mag dan zoveel jaren geleden zijn. Ja, ja, het was 1987 toen het in de top 30 stond. Hey, hey, Matthew van Karel Fialka. En nog altijd met kippenvel. Buddy Holly zou dus vorige maandag 90 jaar geworden zijn. Otis Redding zou vandaag 85 jaar worden. Alle twee zijn ze destijds omgekomen in een vliegtuigcrash. Maar niet op hetzelfde moment, hè. Dat zijn twee aparte verhalen. Na het optreden van 2 februari 1959 verongelukte Buddy Holly samen met de Big Bopper en met Ritchie Valens met een gecharterd vliegtuigje. En die dag wordt later bekend als The Day the Music Died. Don McLean had er een hitje mee in 1972... met de gelijknamige titel uiteraard over de dood van die drie artiesten. Otis Redding die overleed dan weer in een vliegtuigcrash in 1967.
1: De werkvloer.
0: Volgende zaterdag is de eerste Nationale Cafédag. Het is een initiatief van kroegtijgers. Ondertussen hebben meer dan 1800 cafés ingeschreven. Bedoeling is om duidelijk te maken hoe belangrijk dat een café is voor de samenleving. Ja, een café dat is een ontmoetingsplaats en dat moet zo blijven. Dat sociale aspect is belangrijk. Maar tegelijkertijd willen de cafébuitbaters ook nieuw leven inblazen in de cultuur.
1: De werkvloer.
0: Het Nederlandse modemerk Nora keert terug naar ons land. In april volgend jaar wordt een nieuwe winkel geopend in de Koning Albertstraat in Hasselt. Er zijn al meer dan 120 winkels in Nederland en nu komt Nora terug naar Vlaanderen. Ze blijven investeren in groei en vernieuwing. Het wordt een vrij grote winkel daar in Hasselt. Ondertussen wordt die wel klaargemaakt voor de opening en dat is volgend jaar in april.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: noemden hem Mr. Rock'n'Roll, Amy MacDonald. Maar velen noemen Quentin Tarantino de keizer van de film. En vrijdagavond kan je gaan luisteren naar de beste songs uit de films van Quentin Tarantino. Vrijdagavond vanaf 8 uur in Den Egger in Scherpenheuvel hoor je live naar die grote en naar die beste liedjes uit zijn films.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
0: Volgend weekend zijn er de torenfeesten in Zichem. Dat had je alles gehoord hier op de radio. De Maagdentoren in Zichem is het middelpunt van het feestgedruis. Zaterdagavond om 6 uur wordt er geopend met kampvuurverhalen voor jong en oud. Zondagvoormiddag om 10 uur begint de kinderanimatie en de ronde tafelgesprekken. En tussen 2:30 en 4:30 kan je aanschuiven aan het middeleeuws eetfestijn. Er is nog een ambachtenmarkt, een riddertoernooi en er zijn optredens van dansclub Optimi en de fanfare de Sint-Jansvrienden uit Zichem. En er is nog een wagenspel. Aan de torenfeesten aan de Maagdentoren in Zichem, zaterdag en zondag. En de toegang is gratis. Ik meen

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest. Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Er zijn deze voormiddag toch al veel meezingmomentjes geweest, hè? Maar ik dacht heel stiekem, met deze gaat het ook wel lukken. 1969 was het een hitje voor Frank Sinatra. Hoe, ga je het nog eens proberen?
1: Classics at work! Dirk Smeets!
0: Hey mannetjes, er komt een heel druk weekend aan, hè? Zaterdag is het Nationale Cafédag in Vlaanderen. Meer dan 1800 cafés hebben zich ingeschreven. Er is zaterdag geen excuus om op café te kunnen. Al die bruine kroegen zetten de deuren open. Ideaal om eens op bezoek te gaan. Zondag is het Open Monumentendag. En Hasselt maakt de Kleine Ring en de Binnenstad autovrij. Dus zondag tussen 12 uur 's middags en 8 uur 's avonds mag je niet met de auto op de Kleine Ring en in de Binnenstad. Dus neem je fiets of je step, de rollator, de skates, de skilos of de

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De zwemzone van Park Schoonhoven in Aarschot kreeg de afgelopen maanden 30.000 bezoekers over de vloer. 20.000 meer dan vorig jaar. Dat het park dit jaar zoveel meer bezoekers trekt, komt natuurlijk door het warme weer van de afgelopen maanden. Daardoor kon het park ook 2 maanden eerder open dan vorig jaar. Daarnaast kan Park Schoonhoven op veel mond-op-mond reclame rekenen en trekt het volgens de sportdienst ook meer volk aan. In september blijft het park nog open in Aarschot, zolang het weer het toelaat. De openingsuren vind je op de website. Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg investeert 1 miljoen euro in 3 nieuwe bosbrandweerwagens. De zoneraad heeft de aankoop goedgekeurd. De nieuwe voertuigen moeten de brandweer in Zuidwest-Limburg beter uitrusten voor natuur- en bosbranden. Door langere droge periodes en het toenemende risico op natuurbranden wordt aangepast materieel steeds belangrijker, zeggen ze.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een dodelijke brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Mobiliteitsexperten hebben kritiek op de invoering van het wegenvignet volgend jaar. Dat staat in een officieel advies aan de regeringen in ons land. Concreet moet je dan tot 125 euro extra betalen om over onze snelwegen en gewestwegen te rijden. HLN-mobiliteitsexpert Brecht van Halenwijn kon het advies inkijken.
5: Eén belangrijke zaak is dat wegenvignet niet zal doen om de filedruk te verminderen. Tweede zaak is dat het wegenvignet eigenlijk ook niet zal werken in de richting van een groenere mobiliteit en dat het soms oneerlijk is voor bijvoorbeeld mensen die een auto heel weinig gebruiken.
4: In totaal moet het wegenvignet zo'n 500 miljoen euro per jaar opbrengen. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

0: Een hitje van bij ons uit de hete zomer 1976. Trinity was dat, na het nieuws van 10 uur. En terug welkom op de werkvloer.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Je hoorde het net, hè? Autovrije zondag in Hasselt en tegelijk Open Monumentendag in Vlaanderen. Eens rustig naar die oude gebouwen gaan kijken en ze zijn altijd en overal gratis te bezoeken. Nog meer mobiliteit op de werkvloer deze voormiddag. Het EK baanwielrennen komt niet naar Zolder in 2028, maar misschien wel in 2030. Zometeen in de koffiecorner na Henk Wijngaard en Jess. The only way it's up. Ja, Radio Demerstad. Goedemorgen.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsesteenweg 284 in Paal.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel.

0: perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in Diest kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

0: Meezingen met die zomerhit van 1988, Chess and the Plastic Population. Radio Demerstad staat aan op de werkvloer. Dit zijn de arbeidsvitamine. The only way is up. Het Europees kampioenschap baanwielrennen dan in 2028. Velen hadden het gehoopt dat het zou kunnen doorgaan in de Velodroom in Heuzezolder in Limburg. Maar het zal doorgaan in het Nederlandse Apeldoorn. En daar is een reden voor.
1: De werkvloer.
0: Dat Europees kampioenschap baanwielrennen in 2028 verhuist dus van het Limburgse Heuzezolder naar het Nederlandse Apeldoorn. In ruil krijgt Zolder wel een voorkeursbehandeling om dat Europees kampioenschap baanwielrennen te organiseren in 2030. Dat is een beslissing die in onderling overleg genomen werd door beide organisaties, dus ze zijn het erover eens. Veel heeft ook wel te maken met de drukke kalender in de Velodroom in Heuzezolder. Het is dus uitkijken naar de organisatie in 2030. We gaan een kaarsje branden en fingers crossed. Quiere mucho.
2: Quiere

0: Wijlen Quiz Via bij Radio Demerstad. En zijn eerste grote hit in Vlaanderen. In de zomer van 1983. I Can Hear Your Heartbeat. Ja, het moet met een bepaald ritme gaan, want anders gaat het fout. Sam Goris die vertelde maandag in Zeggen Ze op televisie dat hij op 9 verschillende scholen had gezeten in 6 jaar tijd. Ja, hier hoor je nog eens wat, hè. Radio Demerstad op de werkvloer. Vandaag zou Otis Redding 85 jaar geworden zijn. Gisteren was Corrie Konings jarig. En maandag Chrissy Hynde haar verjaardag. Ze zijn alle twee 75 geworden. Wie vandaag jarig is, 9 september, een heel gelukkige verjaardag. Mama's jasje.
1: Hij weet het wel. Het kost wat geld. Maar het is het vocht waarvoor hij smelt.

Quentin Youngblood was dat. If only I could. Een mooi liedje dat hij schreef tijdens een legerdienst in 1989. Toen is hij papa geworden van een blind geboren dochter. Zaterdagavond organiseert de Gezinsbond van Tesselt in zaal Concordia haar boekentassenquiz. Dat is een quiz voor ploegen tot 5 personen. Zaterdag van 11:30 tot 14:30 en tussen 16:00 en 20:00 kan je naar het eetfestijn van de Gilde van Tielebuis. Dat gaat door in zaal De Ketel in Kagevinnen. Kaart

0: Voordat eetfestijn kan je vinden bij Café Biertempel, Bazeke, Garage en Retro. Allemaal cafés in dienst.
1: De werkvloer.
0: En heel uitzonderlijk, zondag om 11 uur en om 2 uur... dan geeft vrederechter Annick Trekels in het Elisabeth-gasthuis in Diest uitleg over de werking van het vredegerecht. Zeer uitzonderlijk vertelt ze over de werking van alle dag op het vredegerecht. Aanstaande zondag om 11 en om 2 uur. Sorry.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Let Me Your Speedwagon en Patricia Pai gaan we naar 11 uur toe. We hadden het vanochtend over het restaurant Nestor in Lubeek. Volgende vrijdag sluit de zaak na 14 jaar. En we hadden het daar straks in de koffiecorner over dat Europees kampioenschap baanwielrennen. Het gaat dus niet door in de Velodroom in Heuzezolder in 2028, maar mogelijk wel in 2030. Dat komt misschien iets beter uit. Op al degenen die vandaag 9 september jarig zijn, op jullie gezondheid. Een aperitief. Some people say,

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na 10 jaar wachten is het ontmoetingscentrum de SOK in Deurne eindelijk klaar. De stadist investeerde 5,4 miljoen euro. Onlangs mochten buurtbewoners en verenigingen voor het eerst een kijkje nemen in hun nieuwe ontmoetingsplek. Een opening die ook in het teken stond van schepen Monique de Dobbeleer, die een paar dagen geleden overleed. Haar rouwregister lag daar. Heel wat inwoners van Deurne waren nieuwsgierig naar het nieuwe ontmoetingscentrum de SOK. De stadist investeerde inderdaad redelijk wat geld in het project. En het was er eentje van lange adem, want al 10 jaar wilde de stad het centrum bouwen. En nu is het dan eindelijk zover. De gemeente Lummen investeert verder in veilige en gezonde schoolomgevingen. Tijdens de zomervakantie werden de schoolomgevingen van Domino Genebos en Sint Ferdinand aangepakt. En vanaf nu ondersteunt Lummen ook de basisscholen financieel bij het busvervoer naar het zwembad voor schoolzwemmen. Nu, met de vernieuwing van de schoolomgevingen zet Lummen de aanpak verder die ze al enkele jaren volgt. De maatregelen worden ook afgestemd op de situatie en noden van elke schoolomgeving. Voor de werken aan Domino Genebos en Sint Ferdinand investeerde Lummen trouwens 81.000 euro. En dat is niet niks.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Straks wordt in Oslo de Noorse koning Harald begraven. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn erbij. Net als Oekraïns president Zelensky. Royalty Watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
5: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
4: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. Voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur, want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Geleidelijk meer wolken met vooral in het noordoosten kans op buien en maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

Dat was in de jaren 90 vooral dat bekende producers trio Stock, Aitken en Waterman. En zij namen een aantal platen van Donna Summer onder hun hoede. En eentje daarvan was deze I Don't Wanna Get Hurt. Goedemorgen allemaal. Tussen 11 en 12 is dit weer een nieuwe aflevering van het programma Aperitief.

0: alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: Verven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
6: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
5: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
7: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

movie star. Harpo bij Radio Demerstad. Goedemorgen, fijn dat u luistert. Radio Demerstad via FM. De verschillende FM-frequenties uiteraard. Via DHB+, via de app die je kan downloaden op je smartphone. Of gewoon via de World Wide Web. Je hoort ons altijd en overal. Straks de informatiefjes. Meteo-nieuws komt er nog aan. En One Love, hier is Bob Marley.

zondag 13 september van 9 tot 1 op de campus Dommelhof in Tieltwingen. Dan vindt daar een buurtmarkt plaats. En zondag 13 september, zondag aanstaande om 2 uur, vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een verkenningstocht betreffende de torens van Aarschot en de oude vestingen. Je wordt daarbij begeleid door de stadgidsen en de deelname daar is helemaal gratis.

0: De dikste hit die ze scoorde was uiteraard Love is a Battlefield, maar ook bekend van deze I Need a Lover. Dat was Pat Benatar bij Radio Demerstad. Goedendag allemaal, ik ben Kurt Waters. En hij, of zij tenminste, heette de Gypsy Kings. En dit zijn ze nog eens met Baila Baila Me.
1: Cuando

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Govaerts Groep.
5: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.

Creedence Clearwater Revival. En wat is nog eens met Proud Mary? Morgen tussen 11 en 12 op donderdag 10 september is een nieuwe aflevering van dit programma. Als u zo dadelijk gaat lunchen, geniet ervan. En blijf vooral meeluisteren ook naar de rest van de collega's. Laurie Spee is een van de laatste. En deze How Many Times. Hey, tot morgen. How many-

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Noorwegen wordt over een uur koning Harald begraven. Rond deze tijd begint er eerst een rouwstoet van het Koninklijk Paleis naar de kathedraal van Oslo. Onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
4: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
3: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna 86 euro. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
5: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
3: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar 78 euro per megawattuur. De politie heeft al zowat een jaar achterstand opgelopen bij de terugbetaling van medische kosten, dat meldt het Nieuwsblad. In sommige gevallen gaat het om dossiers van tienduizenden euro's die in verhuisdozen bleven zitten. Alain Peters van de Christelijke Vakbond legt uit.
6: De achterstand werd eigenlijk veroorzaakt door een combinatie van de verhuis van de vroegere gebouwen in de groentuinen naar de nieuwe gebouwen. En natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat er toch wel een chronisch personeelstekort is op heel veel diensten bij de federale politie. Waardoor dat, ja, vele collega's, ja, zelf middelen gaan moeten voorschieten met de nodige budgettaire impact en zelfs, ja, psychosociale impact.
3: Het is niet duidelijk om hoeveel dossiers het gaat. De federale politie nam intussen al extra mensen aan om de dossiers sneller af te handelen. En voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij officieel afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar ook soms opklaringen. Maxima rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De zomer van 2026 is uitgeroepen tot de warmste ooit. We hebben drie hittegolven achter de rug. We zijn er dus wel gewend om in de zon rond te lopen, zeker. Catharina en de Weefs maakten er ons nog eens attent op. Walking on Sunshine. Goedemiddag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Voor zij die op dit ogenblik de lunch nuttige smakelijk eten. Dit is Tom Jones.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

De hele familie nog eens verzameld. The Jacksons en Blame It on the Boogie. Bewegen met andere woorden. Het is gezond voor een mens. Momenteel kan je online via Torenfeesten inschrijven en betalen voor het ontbijt en of het middeleeuws eetfestijn tijdens diezelfde Torenfeesten in Zichem. Ze gaan door aanstaande zondag 13 september.

duetten. Ze zijn van alle tijd, maar als je dan Barbara Streisand samenzet met Barry Gibb, die van de Bee Gees, dan krijg je toch wel een apart verhaal. Hè? Het was dan ook een verhaal over schuld of onschuld. In dit geval was het duidelijk, ze waren schuldig. MUZIEK.

It ain't over till it's over. En daar kunnen we weinig aan toevoegen. Dat was Lenny Kravitz uit The Good Old 90s. Voetbal wordt er ook weer gespeeld volgend weekend. Het is een uitgebreide kalender, vandaar dat we er dagelijks een stukje uithalen. Zondag aanstaande worden de wedstrijden afgetrapt om 15 uur. Zo is er Kortenaken Aarschot, FC ATOB Vissenaken en Sporting Molenbeek Butsel. Kijk.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldersse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je ook...

Oh, daarvoor Nicole en dan was er ook nog Jan Smit over zijn Laura. Hier bij Demenstad is het tijd om plaats te maken voor het nieuws en het weer. Daarna komen we terug met deel 2 van de middag op deze woensdag. I've got

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven in de kathedraal van Oslo. Zo net werd zijn kist in een rouwstoet door de stad gereden. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
4: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
3: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volledige volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd. Omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
5: Ik denk dat wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
3: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. Er zijn nu officieel al 318 mensen ziek geworden door besmette salmonella-eieren te eten, dat zegt Cienzano. Op basis van de bevestigde stalen, dus zijn er wellicht nog veel meer. Begin augustus werd een besmetting vastgesteld bij een eierproducent in Geel. Scharreleieren in onder meer koolruit, Aldi, Carrefour en De Leijzen werden teruggeroepen. Salmonella kan leiden tot buikgriepklachten als je die eieren rauw eet. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna 86 euro. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
6: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
3: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar 78 euro per megawattuur. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen. Maxima rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.

0: Leader of the band was Jeff Lynne en zijn groep heette Electric Light Orchestra. We kennen ze allemaal veel beter als ILO. Dit was een van hun grote Mr. Blue Sky. Begin van deel 2 van de middag op woensdag. Voor zij die nu pas aanschuiven, smakelijk eten.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: We hebben ook nog Rob de Nijs zo dadelijk, maar eerst moet Sam & Dave voorbij.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Prachtig rustmoment op deze woensdagmiddag. Dat kregen we van Berlin en Take My Breath Away. Vrijdag aanstaande 11 september om 19 uur worden in de E5-winkel in Diest de clubtruitjes van PW Diest geshowt van de voorbije 50 jaar. Om 19:30 begint in het Peter Dorland Centrum een tweede reunietoernooi. PW Diest, de plaatselijke tafeltennisclub. No one

Op ontdekkingstocht in Cambodja en onze gids was Kim Wilde. Het bracht daar geen windeieren op, want de kassa rinkelde in 1981. Bijzonder goed voor deze grote hit. Zondag 13 september om 10 uur en om 14 uur nemen natuurgidsen je vanuit het Webbekomsbroek in Diest mee voor een tocht in het Webbekomsbroek zelf. Inschrijven is uiteraard van tevoren verplicht voor zij die een passie hebben voor natuur. Over passie gesproken, dit is Kloes.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Viola Wills en If You Could Read My Mind. Jezus, laat ons hopen dat dat nooit gebeurt, want daar komen ongelukken van als je iemand anders zijn gedachten zou kunnen lezen. Er zijn er wel die beweren dat ze dat kunnen, maar laat ons dat vooral in het midden laten.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest. Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

No, no, sheriff, no. Nee, we willen geen sheriff op de straat. Stelt u zich voor dat we geen politie zouden hebben. Wat zouden we dan allemaal meemaken? Emily Starr hoorden we hier uit de good old 70s. Het was 1978. En misschien nog meegeven dat de damesvolleybalclub van Golazzo Averbode B zaterdag 12 september om 16:30 haar volgende wedstrijd speelt. En ze speelt die tegen Golazzo Averbode A. Als dat geen derby is. Voor ons zit het erop, beste vrienden. We komen bij u weer terug morgen om 12:00. Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Aarschot breidt de zone 30 in het centrum uit. Het is vooral de bedoeling om de buurt van het station en de scholensite van Sancta Maria veiliger te maken. In de Albertlaan, de Statiestraat en het Begijnhof in Aarschot is de snelheid ondertussen al begrensd tot 30 per uur. Zoals vaak bij dit soort maatregelen komen er tientallen commentaren op de sociale netwerkwebsite. Opmerkelijk, een aantal mensen vinden de borden die de zone 30 aangeven te klein. Een aantal andere mensen suggereren dat dynamische borden een beter alternatief zouden zijn geweest. Die borden laten toe om de snelheid op drukke momenten te begrenzen op 30 km per uur, maar op stillere momenten kan het dan 50 km per uur worden. Ja, het laatste woord over de zone 30 in het centrum van Aarschot is nog niet gezegd. Na de weigering van het Willemskwartier vreest de stad Hasselt ook voor de toekomst van minstens twee andere grote stadssites. De stad Hasselt wil zowel de oude brandweerkazerne als de Astrid-site herontwikkelen, maar weet niet meer welke bouwhoogtes, woondichtheid en parkeeroplossingen de provincie nog aanvaardt. Schepen van de ruimtelijke ordening Frank de Waal vraagt dringend duidelijke spelregels. Zeker omdat de provincie Hasselt tegelijk verplicht om tegen 2030 vast te leggen waar er nog gebouwd mag worden. We kunnen dat niet vastleggen, want de regels zijn te vaag, horen we.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven. Zijn kist werd in een rouwstoet naar de kathedraal van Oslo gebracht. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig op de uitvaart, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
5: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
4: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volk begroeten van op het balkon van het koninklijk paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd, omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
6: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
4: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. De eerste 25.000 postbodes beginnen sinds vandaag bijna 2 uur later aan hun ronde dan ze altijd al deden. Om 9:15 in plaats van 7:00. Op vraag van de pakjesbedrijven en de WIP-winkels die zo extra tijd krijgen om pakjes voor te bereiden. Ondanks het vele protest en de stakingen van de postbodes is het er dus toch gekomen. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.

0: Ricky e Poveri met Sara Perché Ti Amo. Meteen een woordje Italiaans aan het begin van deze siesta. Maar in het Nederlands wil ik Patrick van Laar nog even bedanken voor de middag. En u welkom heten.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Met straks onder meer ook weer de feiten van de dag. We brengen ook het uitgebreide weerbericht voor de rest van de week. Maar eerst en vooral Stevie Wonder met I Wish. Hele goede middag.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
8: Wauw, wauw!
7: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
9: Sterretje in je ruit? En binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
10: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

De groep Change, met onder meer Luther Vandross bij de vocalen. Hier zat hij bij de backing vocals. Een nummer van hun album The Glow of Love. Dat was A Lover's Holiday. Ja, dat was een lekkere danshit in 1980. En vandaag een van de classics in onze siesta. Waar het nu tijd gaan worden is voor de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demerstad. Ja, 9 september vandaag. En op die dag in 1980 werd het verdrag tot oprichting van de Nederlandse Taalunie ondertekend. Hiermee besloten Vlaanderen en Nederland om voortaan intensief te gaan samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal en letteren. En 2 terroristen die op 9 september 2001 reisden met vervalste Belgische paspoorten plegen een dodelijke aanslag op Ahmad Shah Massoud. Dat was de leider van het Afghaanse verzet tegen de Taliban. Deze gebeurtenis vond exact 2 dagen voor de aanslagen van 11 september plaats en de paspoorten leidden toen het spoor van het onderzoek direct naar onze hoofdstad Brussel. En Patrick Kluivert, een voetballer van Ajax, veroorzaakte op 9 september 1995 een dodelijk ongeval in een geleende, onverzekerde BMW sportauto. En op 9 september 1982 wordt de eerste privaat gebouwde raket gelanceerd van een Texaanse ranch. De raket werd gebouwd met reserveonderdelen van andere raketten. Siesta. En nu, misschien een beetje minder snel dan een raket, alhoewel het zal niet zoveel zijn. De racing car van Airbubble.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

The Beatles en Get Back. En wij gaan een beetje vooruitblikken voor het weerbericht. Vandaag is er nog kans op enkele buien, eventueel met een donderslag. En de maxima liggen tussen 14 en 20 graden. Morgen begint rustig met brede opklaringen. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt en maxima tussen 17 en 21 graden. Vrijdag valt er af en toe wat lichte regen. Zaterdag wordt vrij zonnig. En zondag is er tijdelijk kans op een beetje regen. De temperatuur al die tijd rond 21 graden.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
7: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Het gaat allemaal vanzelf bij de Pointer Sisters Automatic. Overmorgen dan wordt vanuit de site van RWL Sport in Rillaar de Wijnbergloop betwist. Om 7 uur starten de deelnemers voor afstanden van 5 en 10 kilometer. En er zijn ook jeugdreeksen. En in Hasselt is er elke week een antiek, brokante en curioza markt. Die kan je gratis bezoeken op het Kolonel Dusaarplein in Hasselt. Elke zaterdag van 7 tot 1. En nu zondag vertrekt op de markt in Zichem een verkenningstocht in het hart van de gemeente en naar de kerk. En ook de andere monumenten zijn dan gratis toegankelijk. Je kan mee vertrekken aanstaande zondag, ofwel om 14:15 of om

The Supremes met hun Love Child. Het was toen hun 11e nummer 1 hit al. En ja, het zal wel zijn, de eerste week nadat het werd uitgebracht waren er al 500.000 plaatjes van verkocht. En op het eind van het jaar waren er dat al 2 miljoen. Ja, het ging vooruit. Net als in deze siesta, waar het al bijna 3 uur gaan worden is. Zometeen het nieuws na deze van de Time Bandits. En wat mij betreft mogen die de hele wereld rond. I'm only shooting love.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De 38e editie van de Open Monumentendag vindt zondag plaats. Onder het thema In goede handen worden dit jaar de vele mensen belicht die zich dagelijks inzetten voor het behoud en de zorg voor ons erfgoed. Van architecten en gespecialiseerde vakmensen tot eigenaars en vrijwilligers. Ook de Leuvense vredegerechten nemen deel op twee verschillende locaties. Het Sint-Elisabeth Gasthuis in Diest en het Villers College in Leuven. De Limburgse brandweerkorpsen zijn weer aanwezig in de Hoge Venen om daar bijstand te verlenen na de grote natuurbrand. Met 3 bluswagens, 10 brandweerlieden en 1 officier biedt Limburg hulp bij de heropflakkeringen van de grootste natuurbrand ooit. Het is echter niet volledig duidelijk wat er precies van hen wordt verwacht. De zonecommandant van de brandweer Oost-Limburg uit kritiek op de hulp die Limburg biedt, want hij vindt het de taak van de brandweerzones elkaar te ondersteunen in acute situaties, maar vraagt zich af of er geen andere structurele oplossing mogelijk is nu. Want, en nu komt het, de inzet kost de brandweer Limburg tijd en middelen. En wie gaat dat betalen?
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninove. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken, zegt Francis Adijns van de douane.
5: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is. Het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzetmarkten. De afzetmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
4: Volgens financiën worden er al maar meer illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En er is een ontploffing geweest bij een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland. Het gebouw stortte daarop in, waardoor meerdere mensen bedolven raakten onder het puin. Er vielen dan ook meerdere gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft. De rest van de dag is het wisselvallig met buien, maar ook opklaringen bij 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Jeff Wayne met een nummer dat hij maakte nadat hij het boek The War of the Worlds had gelezen. En hij zei, ik zag daar meteen muziek bij. En kijk, dit was het resultaat. The Eve of the War, plaat uit 1978.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, en ik heb straks nog een opmerkelijk nieuwsbericht voor jou. Dus hou je klaar. We houden straks ook weer koffiepauze. Dus hou je klaar. En er is ook Toto. Ja, daarvoor zijn we altijd klaar. 99, goedemiddag.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: James Brown en Living in America. En van Amerika gaan we nu naar Groot-Brittannië.
1: Amai, amai.
0: Ja.
1: Amai, amai.
0: Ik zal eens iets vertellen. Ja, wie een Lamborghini koopt, die wil doorgaans het gaspedaal stevig indrukken. Maar de Britse politie heeft 5 van deze bolides en een Mercedes G-klasse in beslag genomen om een wel heel opmerkelijke reden. Het bizarre tafereel speelde zich af op 2 september op een snelweg in de buurt van Manchester. De lokale politie werd er overspoeld met meldingen over een groep luxewagens die zich asociaal en gevaarlijk gedroegen. De chauffeurs haalden alles uit de kast om medeweggebruikers de stuipen op het lijf te jagen. Ze scheurden eerst met hoge snelheid over de weg, slalomden tussen de rijstroken door en lieten hun banden spinnen. Maar de gevaarlijkste stunt moest toen nog komen. Plots vertraagde de kolonne op de snelweg tot een slakkengang van 17 mijl per uur. Omgerekend is dat 27 kilometer per uur. Daardoor hield de kolonne al het andere verkeer op. 2 Lamborghinis werden door de politie onderschept toen ze de snelweg wilden afrijden. De rest van de stoet werd een beetje verderop tot stilstand gebracht. 5 Lamborghinis en 1 Mercedes G-klasse werden getakeld en in beslag genomen. Ja, ja, toen was het gedaan met de pret.
2: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Maar hier bij ons is het ook pret, maar het is nog niet gedaan. De classic hits die blijven komen. Dit is die Allman Brothers Band en de

0: vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Daar was ook al sprake van. Ashes to Ashes, dat was David Bowie. En staat er in de Bijbel ook niet zoiets van als het 3:30 is in de namiddag, dan is het koffietijd. Ja, wij hebben dat opgemerkt bij Radio Demerstad.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Je moet alleen een beetje uitkijken dat je nu geen problemen krijgt met de baas wanneer u dat gaat doen, maar anders mag u gerust aansluiten. Het is koffiepauze. Oh.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: KID, die scoorde een grote hit met dit nummer in 1981. Dat was Don't Stop. Nee, nee, geen zorgen. Dat waren we helemaal niet van plan.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We gaan eens kijken wat er in jouw buurt zoal georganiseerd wordt aanstaande zondag. En ja, je kan dat ook allemaal nalezen in onze agenda op onze website radiodemerstad.be. Zo ben je zondag welkom op de rommelmarkt van Groenhoef in Schonderbuke. Die gaat door van 8 tot 4. En ook zondag vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een verkenningstocht betreffende de torens van Aarschot en de oude vestigingen. Je wordt daarbij begeleid door de stadsgidsen. De deelname is helemaal gratis. Er wordt vertrokken zondag om 2 uur. En op de campus Dommelhof in Tieltwinge is er weer een buurtmarkt. Die vindt zondag plaats van 9 tot 1 uur. En voilà, ik vertel geen verhaaltjes, het is allemaal de waarheid. Dit is Johan Verminnen.

Dat waren de surfers met windsurfen. En ja, het zal wel lukken vandaag zeker, hè? Er staat een matige noordwestenwind. En een beetje gejaagd door de wind is het vandaag ook weer een beetje sneller alweer 4 uur gaan worden. Nog niet helemaal, want we hebben nog Wiltura met In Mijn Caravan. Ik ga hem zo meteen daar gezelschap houden, denk ik. En hier plaatsmaken voor Chris van Opstal. Die is er zo meteen na 4 uur. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De zwemzone van Park Schoonhoven in Aarschot kreeg de afgelopen maanden 30.000 bezoekers over de vloer. 20.000 meer dan vorig jaar. Dat het park dit jaar zoveel meer bezoekers trekt, komt natuurlijk door het warme weer van de afgelopen maanden. Daardoor kon het park ook 2 maanden eerder open dan vorig jaar. Daarnaast kan Park Schoonhoven op veel mond-op-mond reclame rekenen en trekt het volgens de sportdienst ook meer volk aan. In september blijft het park nog open in Aarschot, zolang het weer het toelaat. De openingsuren vind je op de website. Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg investeert 1 miljoen euro in 3 nieuwe bosbrandweerwagens. De zoneraad heeft de aankoop goedgekeurd. De nieuwe voertuigen moeten de brandweer in Zuidwest-Limburg beter uitrusten voor natuur- en bosbranden. Door langere droge periodes en het toenemende risico op natuurbranden wordt aangepast materieel steeds belangrijker, zeggen ze.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninove. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken. Dat zegt Francis Adijns van de douane.
5: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is, het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzetmarkten. De afzetmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
4: Volgens Financiën worden er al maar meer van die illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cash, geld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En in Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij is 1 dode gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen. Maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Wisselend bewolkt en vooral in het noorden nog kans op regen bij 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden.

Voilà, even de week in twee doen, want het is al woensdag vandaag, even over vier. Dankjewel Jan voor Siesta. We begonnen met de Cats. Be My Day. Ja, we maken er een goede dag van, dat is bij deze beloofd. Chris van Opstal. Welkom in de Spits, beste vrienden. Hier is Dalida.

0: Ja?
1: Kom eens kijken, er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh nee, oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest. Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet?

Ja, het is, hoe moet ik het zeggen, een beetje een plaat die het heeft over een feestje wat serieus uitgelopen is, denk ik. La Nuit de Folie, debuut dus wel, was dat, 1988. Dit is Demerstad. En Ivan van Heijlen, ja, die is nog aan het werk. Het is nog geen 5 uur, het is een

Een van mijn favoriete formaties aller tijden. Dat was de groep America. Je hoorde Horse With No Name. Het was 1972. Kijken naar de weersverwachting vanavond en vannacht. Ja, mogelijk toch nog een aantal plaatselijke buien. Morgenochtend in de Ardennen lage wolkenvelden. Elders wat opklaringen. Het wordt bewolkt met stapelwolken, maar in de meeste streken droog. Dat is toch al iets. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden. Vrijdag veel wolkenvelden en opklaringen die elkaar afwisselen. Lokale buis mogelijk, maxima tussen 17 en 21 graden. Bij een zwakke wind uit het zuiden, nadien uit zuidwest en veranderlijke richting. Maar ja, kijk, qua temperatuur mogen we niet klagen. What's the

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kings, you really got me. Zondag 13 september, dat is aanstaande zondag, om 14 uur zoeken de Sint-Jans vrienden vanuit de Motstraat in Sint-Joriswinge naar verkoeling in het Walenbos. Nou, maar zo warm zal het niet zijn zondag. Op de terugweg wacht een klim naar de top van de Alsberg en iedereen is welkom voor deze gratis wandeling.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
7: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

Tavares is was dat in Heaven Must Be Missing an Angel, beste vrienden. Het was inderdaad 1976. En dit was de allereerste hit voor Madonna, 1984. Het verhaal wil dat ze bijna elke avond ging aanbellen bij de Amerikaanse hitzender Z100... om te vragen of ze haar plaatje daar wilde draaien. Ja, nou, dat lukte in eerste instantie niet. Maar ja, uiteindelijk was ze zoveel keer komen zagen dat de presentator in kwestie het toch gedraaid heeft. Ja, de gevolgen die zijn bekend. Madonna werd een wereldster liever. Hier is ze nog eens met Holiday.

Ja, er waren heel veel Nederlandse popgroepjes. En dit was toch ook een van de betere, hoor. Toontje Lager, ik heb nog zoveel te doen. Het was een hele drukke agenda. Hey, we gaan naar het nieuws van 5 uur. Doen we onder meer met Highlight. Hier is California.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Oslo zit het afscheid van koning Harald erop. Honderdduizenden Noren stonden daar langs de kant van de weg om de stoet met zijn kist te zien of volgden alles op een groot scherm. Voor velen was het allemaal heel emotioneel.
4: He was a very warm man. He had humor. He was like the grandpa's of the whole nation.
5: It was especially emotional to see the queen. She was very touched, which touched me as well.
3: Na de viering in de kathedraal was er nog een kleine plechtigheid in de kasteelkerk en werd het lichaam van Harald bijgezet in een nieuwe sarcofaag. Daarnet is de nieuwe koning Hakon op het balkon verschenen om de menigte te groeten en te bedanken voor de steun. Nu is er daar nog een receptie voor de gasten, onder wie onze koning Filip en koningin Mathilde. Harald stierf 2 weken geleden. Hij was 89 en de oudste vorst op de troon in Europa. Na de federale begint nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting. Minister-president Diependalen verzamelt rond deze tijd met zijn ministers, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
6: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat uit van minstens 1 miljard. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedpedelecs op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar is er minder erg aan toe. Volgens de politie was ook mogelijk een e-step betrokken bij dat ongeval. Die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven. En dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
7: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
3: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte. En dan vooral in de regio rond Luik. Eerst nog kans op wat regen, maar vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 10 graden. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden. Vrijdag geleidelijk regen en opnieuw 20 graden. Zaterdag af en toe zon, rond 23 graden. Zondag gaat het regenen vanaf de kust bij 21 graden.

0: Hoppa, daar zijn we weer met Lio, de bananensplit. Iemand zin in de bananensplit? Of eerst misschien het avondeten nog naar binnen werken? Ja, we zullen dat maar doen in de juiste volgorde, hè?
1: Chris van Opstal.
0: Fijne avond. Hier is Smokey and it's your life.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20:00. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw! Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: Ga

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel.

Doobie Brothers waren dat. De Doobies, zeggen wij ook wel eens. Hè? Ja, dit was inderdaad de Long Train Running. We gingen daarvoor terug naar 1973. Welkom bij Demerstad, welkom in de spits. Ik heb nog een zonnige plaat voor je meegebracht uit de zomer van 1990. Je hoort nog eens wat op Demerstad. Het is Charles D. Lewis.

Leef die Dozy Bicky McIntyre Don Juan uit het eind van de jaren 60. We blijven trouwens nog even in datzelfde jaar, 1969. Toen ging Louis Nieuws naar het Eurovisie Songfestival voor ons land. Ja, en dat deed hij niet slecht. Maar je moet eens kijken wat voor bewegingen hij maakte op dat Eurovisie Songfestival toen hij dit nummer zong, Jennifer Jennings. Long.

Freddie James was dat, en Get Up and a Boogie. Zondag 13 september aanstaande om 10 uur en om 14 uur nemen natuurgidsen je vanuit het bezoekerscentrum in Diest mee voor een tocht in het Webbekomsbroek. Inschrijven is verplicht en je vindt alle gegevens op radiodemerstad.be. Klik daar maar eens door naar agenda, daar heeft onze Frits het allemaal netjes opgelijst.

Ja, de jongens van Toto werden dat. I can't stop loving you. Ja, het is geen probleem. Van de liefde kan er niet genoeg zijn. Ik blijf dat zeggen. Cliff Richard, de eeuwige vrijgezel. Ja, nog steeds niet getrouwd, hè, onze Cliff. Maar hij zou naar het schijnt wel samenleven met een gepensioneerde priester. Dat doet een beetje de wenkbrauwen fronsen. Maar de Cliff heeft al gezegd, het is niet wat u denkt dat het is. We dansen alleen maar. Do you

0: Ja?
1: Kom eens kijken, er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh nee, oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas, Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een

0: onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets. De beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen. Of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen. De fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
8: Sterrt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

The Little River Band. And it's a long way there. We gingen daarvoor naar 1976. Zometeen is het tijd voor Willem de Groot. Die is er dan weer met een nieuwe aflevering van de Willem Wilbel Show. Na 6 uur. En ik heb hier nog een strandplaatje, zullen we maar zeggen. Uit 74 First Class is dit. En je hoort de Beach Baby. Een hele fijne woensdag en tot morgen voor een nieuwe spits.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
4: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
3: Harald was de oudste vorst op de troon in Europa. Zijn opvolger, koning Haakon, kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. Na de federale is nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting begonnen. Minister-president Diependalen riep een uur geleden zijn ministers bij zich, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
5: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat toch uit van minstens 1 miljard euro. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedparallax op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar minder erg. Volgens de politie was er mogelijk ook een e-step betrokken bij dat ongeval. Maar die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven. En dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
6: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
3: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. En sport, de Brit Matthew Brennan heeft de 17e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Zijn 5e overwinning al in deze Vuelta. Brennan won de sprint voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en blijft het droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.

0: Blijft een tijdloze danceclassic, deze Relight My Fire van Dan Hartman. En daarmee begonnen we op deze woensdagavond, even over 6. Intussen 9 september, of de 9e van de 9e, met andere woorden. Dank je, Chris, voor de spits. En ik ben bij jullie tot 8 uur.
1: Willem Wildel Show.
2: Van 6 tot 8, met Willem de Groot.
0: En de keizer van het Vlaamse lied, Wiltura. En vergeet Barba.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw in de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473-26-36-85 of surf naar www.pat.be.
6: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
7: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
9: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
9: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

De Nederlandse gitaarkoning Hang the Knife and the Jets en de Guitar King uit de midden jaren 70. En uit datzelfde decennium hadden we If I Had Words van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Morgenavond om 8 uur kijk je in de UGC Cinemas in Aarschot naar de zebrafilm DJ Ahmed. Over de 15-jarige herderszoon Ahmed die bij toeval stuit op een illegale nachtelijke rave. En via muziek en dans wil hij weg uit zijn uiterst conservatieve omgeving. DJ Ahmed morgenavond in Aarschot. En nu aandacht voor de Eurythmics, want de mannelijke helft, dat is Dave Stewart, die wordt vandaag 74. Hier zijn ze, Dave en Annie, met Here Comes the Rain Again.

verschijnen met de Beach Boys en Surf in USA. En daarvoor hadden we Lulu, die haar mama ook nog even mee op stap nam. Take your mama for a ride. Nu zaterdag de 12e om 20 uur treedt Bert Bettes Voordekkers met zijn band Vixen 5 op in de Negger in Scherpenheuvel. Ze brengen een avond vol rock, disco en pop en na afloop is er nog een afterparty. Dat wordt 5 zaterdag in de Negger. En nu maken we het even stil voor iets heel serieus. The winner takes it all. Hier is ABBA. I don't

Album of the Wall, Amerikaanse nummer 1, Michael Jackson en Rock With You. En Moscow Disco, dat was Belgische elektronische muziek van Marc Moulin en Telex. Nu zondag de 13e, open monumentendag. Dan kan je tussen 10 en 17 uur ook in Diest gaan monumenten bezoeken, zoals kerken, militair erfgoed, natuurpunten en kunstenaarswoningen. De rondleidingen zijn gratis, maar je moet inschrijven, want het aantal plaatsen is telkens beperkt. Open monumentendag zondag in Diest en alle info op openmonumentendag.be/diest. En dit is een zomerhit uit 1999, Anne Lee and the Two Times.

hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

0: Watch.
1: Rock and roll van Belgische makelij The Cousins en de Killy Watch. De zaalsporten beginnen er dit weekend ook aan. Basketbal bijvoorbeeld. Zaterdagavond om 8 uur speelt GSG Aarschot tegen Berten. En nu gaan we richting het nieuws van 7, regionaal en het wereldnieuws door de Belga-redactie. Maar eerst Robert Smith en The Cure met Boys Don't Cry.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Sinds Proximus een nieuwe zendmast in Diest plaatste, heeft u het Krets thuis nog amper bereik. De schilderes uit Kakkevinnen is al 40 jaar klant bij Proximus, het vroegere Belgacom. Ze had meer dan 30 medewerkers van Proximus aan de lijn, maar zonder resultaat. Ik geef u een goede raad, neem een andere provider, zei iemand. De nieuwe zendmast staat op de plek van het vroegere Belgacom-gebouw, ongeveer 2 kilometer van de woning van Huguette. Volgens haar had ze vroeger nooit problemen, maar sinds die nieuwe mast gaat het dus niet meer. Het bedrijf stuurde een technicus langs die bij haar thuis kwam kijken, maar veel leverde dat niets op. Eigenlijk helemaal niks. Mevrouw, ik kan niks voor u doen, aldus de medewerker. Chemiebedrijf Vinnova in Tessenderlo krijgt opnieuw 3 maanden tijd om een overnemer te vinden. De gerechtelijke reorganisatieprocedure die liep tot en met 26 september loopt tot 26 december. De schulden die dateren van voor de start van de periode blijven gedurende de looptijd van de procedure bevroren. Binnen de tijdslijn dient het bedrijf haar schuldherschikkingsplan uiterlijk op 13 november bij de bevoegde rechtbank in te dienen. Momenteel lopen er gesprekken met verschillende kandidaat-overnemers rond een overname en een doorstart van de CITES in Tessenderlo-Ham. Ook Mazingerbe in Frankrijk en Beek in Nederland bekijken wat mogelijk is.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn 2 jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Het gebeurde gisterochtend aan het station. De man wou daar een trein nemen naar zijn werk toen hij ruzie kreeg met de 2 en in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de daders kort daarna oppakken. Ze zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst voor diefstal met zwaar geweld. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
5: Dat is echt een tendens die we merken, dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
4: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. In Oslo hebben 100.000 Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
6: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
4: De nieuwe Noorse koning Haakon kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. En dan nog sport. De Brit Matthew Brennan heeft zijn 5e ritzege gepakt in de Ronde van Spanje. Hij was in de 17e rit opnieuw de snelste in de sprint, voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Wout van Aert, ploegmaat van Brennan, blijft in de groene sprinterstrui. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.

0: Dat was nog eens een echte crooner, de laatste grote hit van Frank Sinatra. The Team from New York, New York in 1980. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze woensdag 9 september hier bij Demerstad. Fijn dat u er nog bent en ik blijf ook nog even tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En we draaien natuurlijk de tofste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Met onder meer Billy Joel, Status Quo. En we beginnen in 1965 met Mick Jagger & Co. The Rolling Stones en I Can Get No Satisfaction. MUZIEK

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de kamionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de kamionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas, Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: D&D. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service. Dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
4: Sterretje in de ruit van de werkkamionet.

heerlijk nummer van Mr. Billy Joel. Dat was My Life. En in The Army Now, daar vonden we Status Quo. Dit weekend, 12 en 13 september, vieren de Giro-jongens van Rillaar aan de Kortakker hun 75-jarig bestaan. Zaterdag wordt het terrein omgetoverd tot een openluchtmuseum met de zomerbar en randanimatie voor kinderen. En om 4, 6 en 8 uur wordt er ook een documentaire getoond over de geschiedenis van de Giro. Zondag tussen 12 en 6 is er dan een Homo Universalis, waarbij teams het tegen elkaar opnemen. 75 jaar Giro in Rillaar dit weekend. En dit is Julio Iglesias.

En zo maakten we een ritje met de RR Express. Dat was Rose Royce, voorafgegaan door Julio Iglesias met Un Canto a Galicia. Hey. Nu zondag de 13e vanaf 10 uur vindt op de Citadel in Diest Everything on Wheels plaats met een selectie oldtimers. Voorts is het mogelijk om deel te nemen aan het Wiel van Fortuin en rond te keieren op de kofferbakverkoop. Voor het mosselfestijn moet je wel inschrijven. Everything on Wheels zondag in Diest. En dit is de Nederlandse band Ferrari.

Een nummer origineel van Nena in het Duits, maar in 2003 werd het een gecombineerde Duits- en Engelstalige versie. Any place, anywhere, anytime. Nena dit keer samen met Kim Wilde. En Too Much Heaven, dat was een rustige ballad van de Bee Gees. Nu zondag de 13e tussen 10 en 4 vindt op de campus Kamsa Aarschot een boekenmarkt plaats en de toegang is gratis. En voetbal om 3 uur zondag, Binkom tegen Bertum Leefdaal en Meensel Kiezigem ontvangt Meldert. En nu brengen we hulde aan de Nederlander Peter Tettero. Hij overleed op 9 september 2002, was er maar 55. En hij had een hit met zijn versie van Red Red Wine. Red.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
7: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
6: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
8: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
9: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

streven allemaal de perfectie na. Hè? It's got to be perfect. Dat waren de Fairground Attraction. En daarmee hebben we het gehad voor deze show. Zo meteen na 8 meer klassiekers non-stop. En we hebben een nieuw rendezvous met elkaar morgen om 6:00. Barry White krijgt het laatste woord. You're the first, you're the last and my everything. Nog een fijne woensdagavond en tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Henri Verstappenplein in Diest is weer volledig open sinds enkele weken. Voor alle verkeer na ingrijpende riolerings- en herbestratingswerken. De geplande oplevering liep wel vertraging op omdat de aanhoudende extreme hitte het onmogelijk maakte om de kasseien kwalitatief op te voegen. Bij temperaturen boven de 30 graden gaat dat niet. Maar nu is de werf dus afgerond en de oorspronkelijke kasseien zijn in hun oude glorie hersteld. En de onderliggende riolering in het Henri Verstappenplein in Diest is ook weer up-to-date. Tijdens de zomervakantie registreerde Limburg naar schatting 1,7 miljoen toeristische overnachtingen. Hoewel de provincie Limburg een stijging van 1% in het aantal aankomsten zag, brachten de hittegolven en de kortere verblijfsduur een daling van 3,5% in het totaal aantal overnachtingen met zich mee ten opzichte van vorig jaar. Toeristen verbleven deze zomer gemiddeld 4 nachten in Limburg. In augustus zakte het gemiddelde van 4,2 naar 3,8 nachten. Er waren ook meer buitenlandse gasten. 37% van de bezoekers was in augustus afkomstig uit het buitenland. En de fiets- en wandeltrekpleister blijft ook geldig voor Limburg, want 71% van de logiesuitbaters geeft aan dat wandelen en fietsen de populairste activiteiten blijven. Het fietsroutenetwerk in Limburg registreerde meer dan 955.000 recreatieve fietsers. En dat is dus een succes.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Dat gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de twee in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Je hoort zijn broer.
5: Tegenwoordig voor pakken haar, gewoon uitgetrokken. En dat er op de grond en zijn er gewoon met haar voeten zitten opstand tot alles is ingestampt. Oogkasten, neus. Allee, ja, moet dat nou nog meemaken?
4: De politie kon de daders snel oppakken. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
6: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
4: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. En sport Elise Mertens zal eind deze maand niet meedoen aan de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Ze geeft de voorkeur aan het toernooi in Singapore. Mertens won dat vorig jaar, waardoor ze er veel punten moet verdedigen voor de wereldranglijst. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooydonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg op een plein het aan de stok met een andere man en die zou het slachtoffer volgens getuigen meermaals hebben gestoken. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Ze onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro. Dat meldt VTM Nieuws nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Politiek journalist Karel Latré.
4: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar u weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
3: Vlaamse minister-president Diependalen vergaderde vandaag al met zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Crevits van CD&V. Maar daar is nog niets beslist. Ook niet hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk zowat 2 miljard euro. Morgen vroeg praten ze voort. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En sport in de Champions League voetbal is FC Barcelona sterk aan de competitiefase begonnen. Het won zijn eerste wedstrijd tegen Feyenoord met 5-1. Rond deze tijd begint Napoli eraan tegen Arsenal. Bij Napels staat Kevin De Bruyne voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
0: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Doornborenstraat 30, Alke.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg het op een plein aan de stok met een andere man en die zou hem hebben neergestoken. En dat overleefde het slachtoffer niet. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Zij onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro, dat meldt VTM Nieuws. Nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
4: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
3: Het is wel nog niet duidelijk hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk gaat het om zowat 2 miljard. Morgen vroeg praat minister-president Diependalen voort met zijn vice-ministers-presidenten. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En rond deze tijd begint in Dallas in de VS een speciale partijconventie van de Republikeinen. Die zal 2 dagen duren. En het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
5: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
3: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. Elise Mertens speelt eind deze maand niet mee in de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Mertens wil liever het toernooi in Singapore spelen. Daar verdedigt ze veel punten voor de wereldranglijst, want ze won dat toernooi vorig jaar. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van die Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. En Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Je kan hem gebruiken als gewone smartphone, maar als je hem openvouwt, dan krijg je een veel groter scherm. Technologie-expert Kenneth T.
6: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
3: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer van die plooibare smartphones. Vannacht is het helder, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen. En opnieuw 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: En voordat je het weet, zijt je op vakantie. Gemakkelijk zoeken, gemakkelijk boeken. De vakantiediscounter. Die is na vakantie.
1: Met Rayapak kies je altijd de juiste verpakkingen voor jouw bedrijf. Van duurzame oplossingen tot dozen volledig op maat. Kies steeds uit 10.000 producten. Vandaag besteld, vandaag verzonden. Rayapak. Verpakkingen en zoveel meer. Kijk op Rayapak.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Dallas in de VS is daarnet een speciale partijconventie van de Republikeinen begonnen. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
4: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
3: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van gisteren. Het komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. Volgens hen kan het nog een tijdje duren vooraleer die opgelost zijn. En sport, de Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich vanavond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op die wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

0: En voordat je het weet, zijt je op vakantie. Gemakkelijk zoeken, gemakkelijk boeken. De vakantiediscounter. Die snapt vakantie.
1: Met Rayapak kies je altijd de juiste verpakkingen voor jouw bedrijf. Van duurzame oplossingen tot dozen volledig op maat. Kies steeds uit 10.000 producten. Vandaag besteld, vandaag verzonden. Rayapak. Verpakkingen en zoveel meer. Kijk op rayapak.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Lanaken in Limburg heeft de politie geschoten op een auto. Het gebeurde toen die vluchtte voor een controle. De politie zette meteen de achtervolging in en die eindigde toen de vluchtende auto tegen een politievoertuig botste. Er is één verdachte opgepakt, één agent raakte licht gewond. Er loopt een onderzoek. In Dallas in de VS is een speciale partijconventie van de Republikeinen aan de gang. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
4: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
3: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. En sport in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain goed aan de competitiefase begonnen. Liverpool versloeg Atletico Madrid met 2-1, Barcelona klopte Feyenoord met 5-1 en PSG won met 6-1 van Bratislava. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. En op de US Open tennis speelt Alexander Bloks op dit moment zijn kwartfinale tegen de Rus Khachanov. Dat is de nummer 50 van de wereld. Bloks staat 34ste. Ze zijn daar bezig aan de tweede set. De eerste verloor Bloks met 6-2. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Lanaken in Limburg heeft de politie geschoten op een auto. Het gebeurde toen die vluchtte voor een controle. De politie zette meteen de achtervolging in en die eindigde toen de vluchtende auto tegen een politievoertuig botste. Er is 1 verdachte opgepakt, 1 agent raakte licht gewond. Er loopt een onderzoek. In Dallas in de VS is een speciale partijconventie van de Republikeinen aan de gang. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen, maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
4: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
3: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. En sport in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain goed aan de competitiefase begonnen. Liverpool versloeg Atletico Madrid met 2-1, Barcelona klopte Feyenoord met 5-1 en PSG won met 6-1 van Bratislava. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. En op de US Open tennis speelt Alexander Bloks op dit moment zijn kwartfinale tegen de Rus Khachanov. Dat is de nummer 50 van de wereld. Bloks staat 34ste. Ze zijn daar bezig aan de tweede set. De eerste verloor Bloks met 6-2. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

0: En voordat je het weet, zijt je op vakantie. Gemakkelijk zoeken, gemakkelijk boeken. De vakantiediscounter. Die snapt vakantie.
1: Met Rayapak kies je altijd de juiste verpakkingen voor jouw bedrijf. Van duurzame oplossingen tot dozen volledig op maat. Kies steeds uit 10.000 producten. Vandaag besteld, vandaag verzonden. Rayapak. Verpakkingen en zoveel meer. Kijk op rayapak.be.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt. Bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden. En dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan volgens hen nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft.